0: dezelfde tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is de...

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer: in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
2: non-stop muziek.
0: Dit is AFM.

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. De vertraging is daar 20 minuten. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. De vernieuwde De Aalburcht wordt op zaterdag 19 september feestelijk heropend in Wijk en Aalburg. Van 10 tot 4 is er op en rond het terrein van het dorpshuis en de sporthal een openingsfestival. Rond 11 uur draagt de wethouder de vernieuwde accommodatie officieel over aan de gebruikers. De Aalburcht is in het afgelopen jaar uitgebreid met een turnzaal en extra kleedkamers. Ook zijn er nieuwe vergaderruimte en zalen gerealiseerd en is de sporthal voorzien van een nieuwe vloer en tribune. Bij de renovatie zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt en zijn onder meer zonnepanelen, betere isolatie en duurzame installaties aangebracht. Tijdens het festival presenteren lokale verenigingen en organisaties zich op een infomarkt. Verder zijn er sportdemonstraties en clinics, een klimwand, skateclinics, rondleidingen met ritjes met de hankomotief. Meer informatie en het volledige programma staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/deaalburcht.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Fans van der Heuvel. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatsafhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet voorlopig geen onderzoek naar het ernstige heftruckongeval in Andel van afgelopen vrijdag. Een jong kind raakte daarbij gewond toen een heftruck op het terrein van een woning aan de Kammetweg over een arm reed. Het kind werd na behandeling ter plaatse naar een kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. De politie besloot eerder al geen onderzoek te doen en spreekt van een familiedrama. De arbeidsinspectie heeft geen melding van het ongeval ontvangen. Die kan nog binnenkomen, maar ernstige arbeidsongevallen worden doorgaans binnen 24 uur gemeld. Over de toedracht en toestand van het kind is niets bekend. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en de afrit Schaarsbergen 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.

0: is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De 6 bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 4:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Altena is van ons.
2: Altena's beste.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Knoopend Empel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Dordrecht 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
6: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Zwembad Werkina kijkt terug op een warm en druk zwemseizoen. Een van de hoogtepunten was het passeren van de grens van 50.000 bezoekers. De 50.000ste bezoeker werd verrast met een waardebon voor een abonnement voor het seizoen 2027. Het seizoen begon met de feestelijke opening van twee nieuwe glijbanen. Ook de Werkendamse zwemvierdaagse trok veel belangstelling. Meer dan 500 deelnemers deden mee aan de week met het zwemmen en verschillende activiteiten. Volgens Werkina is het zwembad naast de recreatieve voorziening ook een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners van Altena. Het zwembad bedankt bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voor hun bijdrage aan het afgelopen seizoen en kijkt alweer vooruit naar het volgende nieuwe zwemseizoen. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van de Heuvel. Zes boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur, 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Levende Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Ongeveer 5600 huishoudens in de gemeente Altena krijgen binnenkort een uitnodiging voor het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het onderzoek gaat over winkelbezoek, koopgedrag, online winkelen en de waardering van winkelgebieden. De adressen zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot en met 6 november invullen. Dat duurt ongeveer 15 minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen kunnen meedoen. De resultaten helpen gemeenten en ondernemers bij het verbeteren van winkelgebieden en het winkelaanbod. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Telefonisch deelnemen kan na een afspraak met het onderzoeksbureau. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe niet al te druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Een paar files springen eruit op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 14 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 5 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
7: Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
8: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
7: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
9: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
7: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen alweer op. De meeste staan nog in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel 11 kilometer file met een kwartier oponthoud. A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: Regio-info.
1: In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats, waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Hilsum op fluit en Tony Meinhard op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 16:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl. Seniorenorganisatie Actief 60PLUS zorgt donderdag 24 september een informatieavond over oplichtingspraktijken. Aanleiding zijn de vele vormen van fraude via internet, telefoon en aan de deur. Volgens de organisatie werd onlangs nog een inwoner van Almkerk voor 25.000 euro opgelicht. Een medewerker van de politie geeft tijdens de avond voorlichting over verschillende vormen van oplichting en hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Leden van een toneelvereniging uit Sliedrecht laten met sketches zien hoe babbeltrucs en andere oplichtingspraktijken in de praktijk kunnen verlopen. De bijeenkomst begint om 19:30 in de ontmoeting aan de Voorstraat 16 in Almkerk. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen €5. Aanmelden, dat kan tot 19 september via het e-mailadres actief60plus@outlook.com.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Fans van der Heuvel. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neer-Andelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaats afhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet voorlopig geen onderzoek naar het ernstige heftruckongeval in Andel van afgelopen vrijdag. Een jong kind raakte daarbij gewond toen een heftruck op het terrein van een woning aan de Kammetweg over een arm reed. Het kind werd na behandeling ter plaatse naar een kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. De politie besloot eerder al geen onderzoek te doen en spreekt van een familiedrama. De arbeidsinspectie heeft geen melding van het ongeval ontvangen. Die kan nog binnenkomen, maar ernstige arbeidsongevallen worden doorgaans binnen 24 uur gemeld. Over de toedracht en toestand van het kind is niets bekend. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet al te druk verlopen. Er staan nog een paar niet al te lange files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 met ook daar 10 minuten op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Papendrecht 4 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.
3: Het is zomer!
2: En dat vieren we met de lekkerste zomerhits. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Woonidee. Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: Woonidee. Dat is mijn idee.
5: Woonidee in Veen.
3: Aan de Begijnhof. Bij My Vistek. 500 gram kibbeling voor €11,95.
6: Socutera. CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Lederheide is de weg nu helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert op vrijdag 18 september de activiteit Zing Nederlands met me. Tijdens de ochtend kunnen deelnemers op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal oefenen door samen te zingen, te luisteren en te praten. Iedereen die zijn of haar Nederlands wil verbeteren is van harte welkom. Zangeres en theatermaker Bettina Kraaienveld begeleidt de ochtend. De activiteit is bedoeld voor onder andere nieuwkomers die Nederlands leren, maar ook voor mensen die meer vertrouwen willen krijgen in hun spreken, lezen of schrijven. Ervaring met zingen is niet nodig. De bijeenkomst maakt deel uit van de maand van lezen en schrijven. Zing Nederlands met me duurt van 10 tot 12 en vindt plaats in de bibliotheek aan het Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Deelname is gratis, vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld en kan via de website bibliotheekaltena.nl. In De Pomp in Almkerk startte op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/Almkerk.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl. Je bent in Altena. Dat voelt heerlijk, toch? Je luistert naar Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van de Heuvel. Zes boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur, 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij Van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties Van Wijk als bakker. Stichting Levende Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Ongeveer 5600 huishoudens in de gemeente Altena krijgen binnenkort een uitnodiging voor het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het onderzoek gaat over winkelbezoek, koopgedrag, online winkelen en de waardering van winkelgebieden. De adressen zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot en met 6 november invullen. Dat duurt ongeveer 15 minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen kunnen meedoen. De resultaten helpen gemeenten en ondernemers bij het verbeteren van winkelgebieden en het winkelaanbod. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Telefonisch deelnemen kan na een afspraak met het onderzoeksbureau. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderijden 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. Verder is de A7 Heerenveen-Duitsland in beide richtingen dicht bij Groningen-Zuidoost. Dat komt door een technische storing. Het verkeer wordt omgeleid via de N370 en de N46. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
4: Dit is AFM. We talk a little relationship.

0: Regio-info.
1: De gemeenteraad van Altena brengt op dinsdag 22 september een dorpsbezoek aan Giessen en Rijswijk. Raadsleden gaan die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers uit de beide dorpen. Inwoners krijgen 's avonds de mogelijkheid om zelf onderwerpen bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van een wijk of een initiatief uit het dorp. De inloop wordt van 7 tot 7:30 gehouden in Sporthal De Jager aan de parallelweg 35 in Giessen. Wie gebruik wil maken van de inloop kan zich vooraf aanmelden bij de Griffie via griffie@gemeentealtena.nl. Meer informatie over de gemeenteraad en de mogelijkheden om contact met de raad op te nemen staat te lezen op de website gemeentealtena.nl/gemeenteraad. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zien we een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide is de weg helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging in de file is een kwartier. Bij Groningen is de N7 Groningen-Duitse grens in beide richtingen dicht bij de Euvel-Gunnarbrug. Dat komt door een technische storing. Verkeer richting Drachten wordt omgeleid via de N46 en de N370. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
12: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
13: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Heemskerk, diervoeders, voerage en transport. Oud op zaterdag 19 september. Een open dag aan de Roef nummer 7 in Sleewijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers kennis maken met dit familiebedrijf. De opbrengst van de betaalde activiteiten gaat naar kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam. Op het programma staan onder meer ponyritjes, een koetsrit door het dorp, kinderactiviteiten, dieren en een bloemenverkoop. Voor een aantal activiteiten wordt een bijdrage van €2 gevraagd. Ook zijn er gedurende de dag verschillende hapjes en drankjes verkrijgbaar. De open dag is gratis toegankelijk. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid vraagt de organisatie bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Actuele informatie over het programma is te vinden op de Facebookpagina van Heemskerk Diervoeders, Voerage en Transport. Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neer-Andelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatsafhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet voorlopig geen onderzoek naar het ernstige heftruckongeval in Andel van afgelopen vrijdag. Een jong kind raakte daarbij gewond toen een heftruck op het terrein van een woning aan de Kammetweg over een arm reed. Het kind werd na behandeling ter plaatse naar een kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. De politie besloot eerder al geen onderzoek te doen en spreekt van een familiedrama. De arbeidsinspectie heeft geen melding van het ongeval ontvangen. Die kan nog binnenkomen, maar ernstige arbeidsongevallen worden doorgaans binnen 24 uur gemeld. Over de toedracht en toestand van het kind is niets bekend. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Gorinchem en Sliedrecht 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. 3 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. En bij Groningen is de N7 Groningen-Duitse grens nog altijd in beide richtingen dicht bij knooppunt Euvelgunnen. Er is daar een slagboom aangereden bij de Euvelgunnenbrug. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de

0: Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. De vrienden van het Woerkumse strandje doen op zaterdag 19 september mee aan de World Cleanup Day. Vrijwilligers verzamelen om 11 uur bij camping De Mosterdpot aan de Stadshaven 1 om gezamenlijk zwerfafval op de strandjes langs de Merwede op te ruimen. De organisatie hoopt dit jaar ook nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. Het aantal mensen dat regelmatig helpt met het schoonmaken van de strandjes is de afgelopen tijd wat afgenomen. Grijpstokken, afvalzakken en handschoenen zijn aanwezig en bij voldoende deelname worden ook de straten en de wallen van de vesting aangepakt en mogelijk enkele wijken in Woudrichem. De opruimactie duurt naar verwachting tot 3 uur. Het verzamelde afval wordt bij de container in de Stadshaven nabij Museumwerf Den Huig bijeengebracht. En ook op verschillende andere plaatsen in de gemeente Altena zijn tijdens World Cleanup Day vrijwilligers actief.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: kijken of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met een kwartier vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Knopenplein de Rijden ruim een half uur vertraging in 10 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn nu opruimwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De A73 richting Maasbracht is even dicht bij de Roertunnel door een te hoge vrachtwagen. En de N7 bij Groningen is in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Er is daar een slagboom aangereden. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De vernieuwde De Aalburcht wordt op zaterdag 19 september feestelijk heropend in Wijk en Aalburg. Van 10 tot 4 is er op en rond het terrein van het dorpshuis en de sporthal een openingsfestival. Rond 11 uur draagt de wethouder de vernieuwde accommodatie officieel over aan de gebruikers. De Aalburcht is in het afgelopen jaar uitgebreid met een turnzaal en extra kleedkamers. Ook zijn er nieuwe vergaderruimte en zalen gerealiseerd en is de sporthal voorzien van een nieuwe vloer en tribune. Bij de renovatie zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt en zijn onder meer zonnepanelen, betere isolatie en duurzame installaties aangebracht. Tijdens het festival presenteren lokale verenigingen en organisaties zich op een infomarkt. Verder zijn er sportdemonstraties en clinics, een klimwand, skateclinics, rondleidingen met ritjes met de hankomotief. Meer informatie en het volledige programma staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/dealburcht. Bibliotheek Cultuurpunt Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 4:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: HFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van de Heuvel. Zes boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur, 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Levende Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Ongeveer 5600 huishoudens in de gemeente Altena krijgen binnenkort een uitnodiging voor het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het onderzoek gaat over winkelbezoek, koopgedrag, online winkelen en de waardering van winkelgebieden. De adressen zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot en met 6 november invullen. Dat duurt ongeveer 15 minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen kunnen meedoen. De resultaten helpen gemeenten en ondernemers bij het verbeteren van winkelgebieden en het winkelaanbod. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Telefonisch deelnemen kan na een afspraak met het onderzoeksbureau. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 3 kilometer met een kwartier vertraging. A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Geldrop 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. Zwembad Berkina kijkt terug op een warm en druk zwemseizoen. Een van de hoogtepunten was het passeren van de grens van 50.000 bezoekers. De 50.000ste bezoeker werd verrast met een waardebon voor een abonnement voor het seizoen 2027. Het seizoen begon met de feestelijke opening van twee nieuwe glijbanen. Ook de Werkendamse zwemvierdaagse trok veel belangstelling. Meer dan 500 deelnemers deden mee aan de week met het zwemmen en verschillende activiteiten. Volgens Berkina is het zwembad naast de recreatieve voorziening ook een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners van Altena. Het zwembad bedankt bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voor hun bijdrage aan het afgelopen seizoen en kijkt alweer vooruit naar het volgende nieuwe zwemseizoen.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Je hoort het goed.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Woonidee, woonidee.
5: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
0: Woonidee, dat is mijn idee.
4: Woonidee in Veen.
0: Aan de Begijnhof.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
13: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
14: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
15: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
14: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
16: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbosch Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbosch te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbosch. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbosch Museum Eiland in Werkendam. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tintje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatsafhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet voorlopig geen onderzoek naar het ernstige heftruckongeval in Andel van afgelopen vrijdag. Een jong kind raakte daarbij gewond toen een heftruck op het terrein van een woning aan de Kammetweg over een arm reed. Het kind werd na behandeling ter plaatse naar een kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. De politie besloot eerder al geen onderzoek te doen en spreekt van een familiedrama. De arbeidsinspectie heeft geen melding van het ongeval ontvangen. Die kan nog binnenkomen, maar ernstige arbeidsongevallen worden doorgaans binnen 24 uur gemeld. Over de toedracht en toestand van het kind is niets bekend. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt op dit moment langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar is het oponthoud bij Noordeloos ruim een kwartier. Verder staan er nu alleen files aan de Duitse grens door controles daar. Op de A1 van Hengelo naar Duitsland en de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd. Op beide wegen is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix, ook tijdens de zomer. Dit is AFM.
3: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed.

0: is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
3: Bij Kaas- en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam vanwege een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. Drie rijstroken zijn hier dicht, dat kost je onderweg 25 minuten. Op de N381 van Drachten naar Emmen rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A28. Hier 10 minuten extra reistijd. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Hier is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's
7: beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
7: Met nu
4: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats, waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Hilsum op fluit en Tony Meinhardt op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 16:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl. Seniorenorganisatie Actief 60PLUS zorgt donderdag 24 september een informatieavond over oplichtingspraktijken. Aanleiding zijn de vele vormen van fraude via internet, telefoon en aan de deur. Volgens de organisatie werd onlangs nog een inwoner van Almkerk voor 25.000 euro opgelicht. Een medewerker van de politie geeft tijdens de avond voorlichting over verschillende vormen van oplichting en hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Leden van een toneelvereniging uit Sliedrecht laten met sketches zien hoe babbeltrucs en andere oplichtingspraktijken in de praktijk kunnen verlopen. De bijeenkomst begint om 19:30 in de ontmoeting aan de Voorstraat 16 in Almkerk. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen €5. Aanmelden, dat kan tot 19 september via het e-mailadres actief60plus@outlook.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM, Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van de Heuvel. Zes boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur, 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij Van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties Van Wijk als bakker. Stichting Levende Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Ongeveer 5600 huishoudens in de gemeente Altena krijgen binnenkort een uitnodiging voor het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het onderzoek gaat over winkelbezoek, koopgedrag, online winkelen en de waardering van winkelgebieden. De adressen zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot en met 6 november invullen. Dat duurt ongeveer 15 minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen kunnen meedoen. De resultaten helpen gemeenten en ondernemers bij het verbeteren van winkelgebieden en het winkelaanbod. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Telefonisch deelnemen kan na een afspraak met het onderzoeksbureau. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar 10 minuten vertraging. Een uur extra ben je kwijt op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrikido-Ambacht. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kiest het beste de route via de A29. Dan de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen. Voor de Van Brien Noordbrug staat het even stil. De brug is even open geweest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Bibliotheek Cultuur.altena organiseert op vrijdag 18 september de activiteit Zing Nederlands met me. Tijdens de ochtend kunnen deelnemers op een laagdrempelige manier de Nederlandse taal oefenen door samen te zingen, te luisteren en te praten. Iedereen die zijn of haar Nederlands wil verbeteren is van harte welkom. Zangeres en theatermaker Bettina Kraaienveld begeleidt de ochtend. De activiteit is bedoeld voor onder andere nieuwkomers die Nederlands leren, maar ook voor mensen die meer vertrouwen willen krijgen in hun spreken, lezen of schrijven. Ervaring met zingen is niet nodig. De bijeenkomst maakt deel uit van de maand van lezen en schrijven. Zing Nederlands met me duurt van 10 tot 12 en vindt plaats in de bibliotheek aan het Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Deelname is gratis, vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld en kan via de website bibliotheekaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
10: Davy van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
11: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er bijna 3 kwartier langer over tussen Vianen en Culemborg. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik in de Ambacht. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Rottermeerentunnel. 10 minuten extra, ook door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk 30 minuten een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AF.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: In De Pomp in Almkerk startte op donderdag 17 september een nieuwe Bible Journal Club. Almkerk is een van de locaties waar dit najaar een pilot met deze nieuwe methode wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen van 16 tot 99 jaar. Tijdens de avonden lezen deelnemers gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel en is er ruimte voor verdieping en gesprek. Vervolgens gaan ze creatief met de tekst aan de slag. Ervaring met Bible journaling of andere creatieve werkvormen is niet nodig. De Bible Journal Club bestaat uit 10 bijeenkomsten op donderdagavond in De Pomp. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website biblejournalclub.nl/clubs/almkerk. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatsafhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet voorlopig geen onderzoek naar het ernstige heftruckongeval in Andel van afgelopen vrijdag. Een jong kind raakte daarbij gewond toen een heftruck op het terrein van een woning aan de Kammetweg over een arm reed. Het kind werd na behandeling ter plaatse naar een kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. De politie besloot eerder al geen onderzoek te doen en spreekt van een familiedrama. De arbeidsinspectie heeft geen melding van het ongeval ontvangen. Die kan nog binnenkomen, maar ernstige arbeidsongevallen worden doorgaans binnen 24 uur gemeld. Over de toedracht en toestand van het kind is niets bekend. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bijna een half uur vertraging. Tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam. Dus ik loop met Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. De gemeenteraad van Altena brengt op dinsdag 22 september een dorpsbezoek aan Giessen en Rijswijk. Raadsleden gaan die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers uit de beide dorpen. Inwoners krijgen 's avonds de mogelijkheid om zelf onderwerpen bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van een wijk of een initiatief uit het dorp. De inloop wordt van 7 tot half 8 gehouden in Sporthal De Jager aan de parallelweg 35 in Giessen. Wie gebruik wil maken van de inloop kan zich vooraf aanmelden bij de Griffie via griffie@gemeentealtena.nl. Meer informatie over de gemeenteraad en de mogelijkheden om contact met de raad op te nemen staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/gemeenteraad.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
2: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n €100.000. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim €1,3 miljoen hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is AFM
1: Verkeersinformatie.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Het begint drukker te worden op de wegen. De meeste files staan nu in de provincie Zuid-Holland en rond Utrecht. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag heb je tussen Nieuwegein en Nieuwebrug een uur vertraging. Er staat 14 kilometer file door een ongeluk. Dus één rijstrook dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam bij Oostvoorne 5 kilometer file en een half uur vertraging. Dan de A15 vanuit Europoort verderop naar Rotterdam. Tussen Hoogvliet en IJsselmonde 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn afgesloten. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Heemskerk, diervoeders, voerage en transport. Oud op zaterdag 19 september een open dag aan de Roef nummer 7 in Sleewijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers kennis maken met dit familiebedrijf. De opbrengst van de betaalde activiteiten gaat naar kinderboerderij Floreffelhoeve in Werkendam. Op het programma staan onder meer ponyritjes, een koetsrit door het dorp, kinderactiviteiten, dieren en een bloemenverkoop. Voor een aantal activiteiten wordt een bijdrage van €2 gevraagd. Ook zijn er gedurende de dag verschillende hapjes en drankjes verkrijgbaar. De open dag is gratis toegankelijk. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid vraagt de organisatie bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Actuele informatie over het programma is te vinden op de Facebookpagina van Heemskerk Diervoeders, Voerage en Transport. Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
0: Altena is van ons.
2: Altena's beste.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van de Heuvel. Zes boten met 36 roeiers uit Altena deden zaterdag mee aan de Great River Race in Londen. Ze roeiden ruim 30 kilometer over de Theems, onder 28 bruggen door en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur, 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Levende Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Ongeveer 5600 huishoudens in de gemeente Altena krijgen binnenkort een uitnodiging voor het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het onderzoek gaat over winkelbezoek, koopgedrag, online winkelen en de waardering van winkelgebieden. De adressen zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot en met 6 november invullen. Dat duurt ongeveer 15 minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen kunnen meedoen. De resultaten helpen gemeenten en ondernemers bij het verbeteren van winkelgebieden en het winkelaanbod. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Telefonisch deelnemen kan na een afspraak met het onderzoeksbureau. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu net geen 475 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat 17 kilometer daarvan. Tussen Utrecht en Beest. Je hebt een half uur vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug minstens een uur vertraging. Er staat 20 kilometer file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Dan de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein. 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat 15 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht door bergingswerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. De vrienden van het Woerkumse strandje doen op zaterdag 19 september mee aan de World Cleanup Day. Vrijwilligers verzamelen om 11:00 bij camping De Mosterdpot aan de Stadshaven 1 om gezamenlijk zwerfafval op de strandjes langs de Merwede op te ruimen. De organisatie hoopt dit jaar ook nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. Het aantal mensen dat regelmatig helpt met het schoonmaken van de strandjes is de afgelopen tijd wat afgenomen. Grijpstokken, afvalzakken en handschoenen zijn aanwezig en bij voldoende deelname worden ook de straten en de wallen van de vesting aangepakt en mogelijk enkele wijken in Woudrichem. De opruimactie duurt naar verwachting tot 3:00. Het verzamelde afval wordt bij de container in de Stadshaven nabij Museumwerf Den Huig bijeengebracht. En ook op verschillende andere plaatsen in de gemeente Altena zijn tijdens World Cleanup Day vrijwilligers actief.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00. Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
8: Dorold Negens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nesthoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op een aantal wegen loopt het goed vast door werkzaamheden en door ongelukken. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Beest. Een half uur extra door de werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. Ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Ten Horen 25 minuten vertraging. Er is één rijstrook dicht. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden een half uur extra. Daar zijn ze bezig met het bergen van een auto die in brand heeft gestaan. Twee rijstroken zijn dicht. En dat staat zo goed als stil op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en Nieuwebrug over 20 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken?
10: Held en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
11: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
11: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De vernieuwde De Aalburcht wordt op zaterdag 19 september feestelijk heropend in Wijk en Aalburg. Van 10 tot 4 is er op en rond het terrein van het dorpshuis en de sporthal een openingsfestival. Rond 11 uur draagt de wethouder de vernieuwde accommodatie officieel over aan de gebruikers. De Aalburcht is in het afgelopen jaar uitgebreid met een turnzaal en extra kleedkamers. Ook zijn er nieuwe vergaderruimte en zalen gerealiseerd en is de sporthal voorzien van een nieuwe vloer en tribune. Bij de renovatie zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Er zijn onder meer zonnepanelen, betere isolatie en duurzame installaties aangebracht. Tijdens het festival presenteren lokale verenigingen en organisaties zich op een infomarkt. Verder zijn er sportdemonstraties en clinics, een klimwand, skateclinics, rondleidingen met ritjes met de hankomotief. Meer informatie en het volledige programma staan te lezen op de website gemeentealtena.nl/dealburcht. Bibliotheek Cultuur.Altena start op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In gesprek met je levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomsten stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Kees van Andel, die in het werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar het is niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november, telkens van 2:30 tot 4:30 in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. En aanmelden kan via de website bibliotheekaltena.nl/levensverhaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Altena's beste muziekmix.
1: Je luistert naar de radiozender voor de gemeente Altena.
2: Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaats afhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet voorlopig geen onderzoek naar het ernstige heftruckongeval in Andel van afgelopen vrijdag. Een jong kind raakte daarbij gewond toen een heftruck op het terrein van een woning aan de Kammetweg over een arm reed. Het kind werd na behandeling ter plaatse naar een kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. De politie besloot eerder al geen onderzoek te doen en spreekt van een familiedrama. De arbeidsinspectie heeft geen melding van het ongeval ontvangen. Die kan nog binnenkomen, maar ernstige arbeidsongevallen worden doorgaans binnen 24 uur gemeld. Over de toedracht en toestand van het kind is niets bekend. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 590 kilometer file. Het loopt vooral vast op de A12 richting Den Haag. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Geldermalsen. 21 kilometer en 25 minuten vertraging door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 richting Den Haag. Ruim een uur vertraging tussen Bunnik en Nieuwebrug. Er staat 24 kilometer file door een ongeluk. Twee van de vier rijstroken zijn daar afgekruist. En op de randweg, de N2 bij Eindhoven richting Van Den Bosch, heb je 10 minuten vertraging bij Veldhoven Zuid. Op de randweg zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Het is zomer! En dat vieren we met de lekkerste zomerhits. Dit is Altena's beste muziekmix. AFM.

0: is AFM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dooral Negens met het NOS-journaal. De Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit 2 bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de 2 normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor 2-richtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 420 kilometer file. Op de A2 richting Maastricht heb je nog wel een kwartier vertraging tussen Eurmond en Maastricht Airport. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een ongeluk. De A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen tussen Heerenveen en Tijnje. Een half uur vertraging door rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A12 richting Den Haag, nog een uur vertraging. Tussen Houten en Woerden is dat 14 kilometer. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Een half uur vertraging door een auto met pech. En A35 in Twente van Almelo naar Enschede doe je er een uur langer over tussen Almelo-West en Borne-West. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En daardoor loopt het ook vast op de A1 bij Hengelo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
4: muziek en informatie.

0: regio-info.
1: Zwembad Berkina kijkt terug op een warm en druk zwemseizoen. Een van de hoogtepunten was het passeren van de grens van 50.000 bezoekers. De 50.000ste bezoeker werd verrast met een waardebon voor een abonnement voor het seizoen 2027. Het seizoen begon met de feestelijke opening van twee nieuwe glijbanen. Ook de Berkendamse zwemvierdaagse trok veel belangstelling. Meer dan 500 deelnemers deden mee aan de week met het zwemmen en verschillende activiteiten. Volgens Berkina is het zwembad naast de recreatieve voorziening ook een belangrijke ontmoetingsplek voor inwoners van Altena. Het zwembad bedankt bezoekers, vrijwilligers en medewerkers voor hun bijdrage aan het afgelopen seizoen en kijkt alweer vooruit naar het volgende nieuwe zwemseizoen. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: en langs bekende plekken als de London Eye en de Big Ben. De tocht werd bemoeilijkt door windkracht 4 en flinke golven. Van de Altenaarse deelnemers leverde MDT van WSV Woudrichem de beste prestatie. Met een tijd van 3 uur, 16 minuten en 14 seconden won het team de eerste prijs in de eigen categorie. De deelname vergde maanden van voorbereiding en organisatie. De historische Art Deco-letters van de voormalige bakkerij Van Wijk aan de Molenstraat in de vesting van Woudrichem zijn in oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties Van Wijk als bakker. Stichting Levende Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet plaatsvinden. Ongeveer 5600 huishoudens in de gemeente Altena krijgen binnenkort een uitnodiging voor het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het onderzoek gaat over winkelbezoek, koopgedrag, online winkelen en de waardering van winkelgebieden. De adressen zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot en met 6 november invullen. Dat duurt ongeveer 15 minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen kunnen meedoen. De resultaten helpen gemeenten en ondernemers bij het verbeteren van winkelgebieden en het winkelaanbod. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Telefonisch deelnemen kan na een afspraak met het onderzoeksbureau. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons, maar op een aantal wegen loopt het toch nog goed vast. Zoals bij Eindhoven, op de A2 naar Den Bosch. Tussen de knooppunten De Hocht en Batendorp ben je een kwartier extra kwijt door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Ook op de A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Noord, 3 kilometer door een ongeval. Ook hier is de linkerrijstrook dicht en daar ben je 20 minuten lang onderweg. Aan de andere kant van het land op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen. Tussen Heerenveen en Tijnje is dat 4 kilometer. Er ligt daar een verloren lading slachtafval op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is een half uur. En een ongeluk op de A35 van Almelo naar Enschede zorgt bij Borne-West voor 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zo.

0: ZFM. Regio-info.
1: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
6: Vooral Negens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
7: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
6: Wat in de Tweede Kamer gaat morgen door, dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
8: Het geert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
6: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
9: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is er opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en Culemborg staat 6 kilometer file. 25 minuten vertraging heb je. Nu zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag doe je er tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep een kwartier langer over. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. Er ligt daar rommel op de weg. En op de A7 vanaf Heerenveen naar Groningen tussen Tjalleberg en Tijnje 10 minuten vertraging over 3 kilometer. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht. Er ligt daar een verloren lading slachtafval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn.
11: Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achterin onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats, waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Heelsum op fluit en Tony Meinhardt op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 16:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tintje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Radio AFM.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Een vrouw is maandagavond met haar auto in een sloot langs de Neerandelseweg in Andel beland. Het incident gebeurde rond 11:15 toen ze vanaf het sportpark de weg op wilde rijden. Door een rijfout reed ze recht door de sloot in. De vrouw bleef ongedeerd en wist zelf uit de auto te komen. Ze ging daarna naar huis. Omdat de hulpdiensten bij aankomst niemand aantroffen, zocht de brandweer nog enige tijd naar mogelijke inzittenden. Later bleek dat de auto leeg was. Een takelbedrijf haalde het voertuig uit de sloot. Bibliotheek Cultuur.Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vestiging in Werkendam, een verplaatsafhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1.388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet voorlopig geen onderzoek naar het ernstige heftruckongeval in Andel van afgelopen vrijdag. Een jong kind raakte daarbij gewond toen een heftruck op het terrein van een woning aan de Kammetweg over een arm reed. Het kind werd na behandeling ter plaatse naar een kinderziekenhuis in Utrecht gebracht. De politie besloot eerder al geen onderzoek te doen en spreekt van een familiedrama. De arbeidsinspectie heeft geen melding van het ongeval ontvangen. Die kan nog binnenkomen, maar ernstige arbeidsongevallen worden doorgaans binnen 24 uur gemeld. Over de toedracht en toestand van het kind is niets bekend. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo heb je bij Hengelo 10 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Seniorenorganisatie Actief 60PLUS zorgt donderdag 24 september een informatieavond over oplichtingspraktijken. Aanleiding zijn de vele vormen van fraude via internet, telefoon en aan de deur. Volgens de organisatie werd onlangs nog een inwoner van Almkerk voor 25.000 euro opgelicht. Een medewerker van de politie geeft tijdens de avond voorlichting over verschillende vormen van oplichting en hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Leden van een toneelvereniging uit Sliedrecht laten met sketches zien hoe babbeltrucs en andere oplichtingspraktijken in de praktijk kunnen verlopen. De bijeenkomst begint om 19:30 in de ontmoeting aan de Voorstraat 16 in Almkerk. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen 5 euro. Aanmelden, dat kan tot 19 september via het e-mailadres actief60plus@outlook.com. Heemskerk Diervoeders, Voerage en Transport houdt op zaterdag 19 september een open dag aan de Roef nummer 7 in Sleewijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers kennis maken met dit familiebedrijf. De opbrengst van de betaalde activiteiten gaat naar kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam. Op het programma staan onder meer ponyritjes, een koetsrit door het dorp, kinderactiviteiten, dieren en een bloemenverkoop. Voor een aantal activiteiten wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd. Ook zijn er gedurende de dag verschillende hapjes en drankjes verkrijgbaar. De open dag is gratis toegankelijk. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid vraagt de organisatie bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Actuele informatie over het programma is te vinden op de Facebookpagina van Heemskerk Diervoeders, Voerage en Transport.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena's

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee. Dat is mijn idee.
5: WoonIdee in Veen.
4: Aan de Begijnhof. Advies nodig op het gebied

0: van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Dooral Negens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
5: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
4: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A7 vanaf de afsluitdijk naar Groningen is dicht tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje. We zijn daar bezig met het opruimen van een verloren lading slachtafval. Verkeer richting Groningen rijdt om via Leeuwarden en Drachten over de A32 en de N31. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
9: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Hoe goed bent u te vinden op internet?
8: U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM.

0: Ja, ik heb ze ooit één keer live gezien in de Amsterdam Arena. Inmiddels aardig op leeftijd, al waren ze toen al. Maar swingen konden ze nog steeds. Je hoorde de Tramps en Disco Inferno. Het is woensdag 16 september 2026. Van harte welkom bij de allereerste aflevering van de Avondbrigade. Een nieuw programma op de woensdagavond tussen 8 en 10 hier op Altena's beste muziekmix Radio AFM. En als je nou denkt, hey, die stem, die ken ik. Ja, dat klopt. Even terug in de tijd. 4 jaar geleden, toen zwoer ik dat ik mijn koptelefoon voor altijd in de wilgen zou hangen. Maar ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Oude liefde roest niet en zo lust ik er nog wel een paar. We zijn weer terug en ik was er toen met twee heren. Twee sidekicks noemen ze dat dan, hè, in de radiowereld. En ik heb er weer één bereid gevonden om zijn woensdagavond te laten verpesten. Om 2 uur door te brengen in het bijzijn van mij. Niemand minder dan Mari Kuipers. Mari, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Wat ben ik blij dat jij weer aanschuift in dit radio-feleton. Zo noemen we dat dan weer.
1: Ja, ja, insgelijks.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, heel erg goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je er zin in?
1: Ik heb er zeker veel zin in.
0: Ja, ik ook. Een nieuw programma dus, de Avondbrigade. Ja, we hebben er lang over na moeten denken. Wat gaan we allemaal doen?
1: Zeker waar, zeker waar.
0: Een beetje hetzelfde als het vorige programma wel. Toch enigszins. Hè. We hebben straks wat op het gebied van sport. Lokaal nieuws weer en verkeer. Want het is een terugkomend feit hier op de radio. Hè. Daar zijn we ook gewoon voor. We hebben zo rond 9:15 hebben we een agenda. Een soort van agenda. En hoe dat allemaal gaat heten, hou je allemaal straks. En in de 2e uur hebben we nog de flitsende 3, noemen we dat. En we hebben hier elke vrijdag de flitsende 50. In de top 3 daaruit, die gaan we misschien non-stop, misschien toch enigszins aan elkaar gepraat, gaan we die nog een keer gewoon uitzenden. En aanstaande vrijdag is natuurlijk weer een nieuwe flitsende 50 te beluisteren hier op Radio AFM. Dus ja, hebben we genoeg te doen. Zullen we maar beginnen?
1: Ja, doe maar.
0: Oké, we gaan lekker veel muziek draaien. Allereerst een heerlijke plaat van Robin Schulz en Watermat. Take It Slow Bullet hier nu op Altena's beste muziekmix. Dit is de Avondbrigade.

0: ik word hier toch wel vrolijk van dit soort muziek, jij niet?
1: Jazeker.
0: Ja, The Beatles en Here Comes the Sun. Het is bijna 15 minuten over 8 op deze, ja, een zulke druilerige woensdagavond. Want ik kunt toch niet zeggen dat het fantastisch weer was vandaag. Veel stortbuitjes gehad, wel toch. Ik hoefde er gelukkig niet doorheen te fietsen. Dat scheelt dan weer.
2: Fijn,
0: ja,
2: hè?
0: Jij? Gelukkig niet.
1: Nee.
0: Ja, zeker weer met de auto, hè?
1: Uiteraard.
0: Ja, ja, heel goed. Ja, Marie, we weten natuurlijk allemaal, jij bent van de voetbal. Ja. Dat vind je leuk, dat volg je. Je kijkt volgens mij bijna alles wel. Je bent voor Ajax, geloof ik, als ik het goed onthouden heb.
1: Dus, ja, ik moet zeggen, daar is FC Barcelona wel bijgekomen. Dus ja, ik probeer ook een beetje de wedstrijden van FC Barcelona te volgen.
0: Ja.
1: En ja, om heel eerlijk te zijn, ja, Eredivisie, dat wil je stiekem toch wel een beetje kijken en zien wat daar inderdaad in alle weekeindes gebeurt.
0: Dat is zeker waar.
1: En zeker wedstrijden van Ajax, die pik ik mee.
0: Ja, ja, ja, ik weet dat je inderdaad ook wel eens in de arena te vinden bent. Dus
1: uiteraard.
0: De Johan Cruijff, moet het wel goed zeggen, de Johan Cruijff Arena.
1: Ja, heel goed.
0: Toen wij met elkaar spraken, hè, of we wilden weer beginnen met een programma op de radio. Hoe gaat het heten? Nou, heb ik daar uiteindelijk de Avondbrigade genoemd. Wat gaan we doen in dat programma? En toen hadden ze iets van, en eigenlijk daar gelijk, ik zou eigenlijk wel sport weer leuk vinden, hè, voetbal. Want dat vind ik toch een leuk dingetje. Nou, dat gaan we doen. De vormgeving ontbreekt nog. Die komt, die wordt geproduceerd. Alleen wij zijn sneller op de radio dan dat de vormgeving geproduceerd is. Maakt niet uit, dat gaat helemaal goed komen. Maar dit item noemen we vanaf nu dus de Avondbrigade derde helft.
1: Ja, de derde helft.
0: Dus,
1: want de derde helft is eigenlijk net zo leuk als de eerste en de tweede.
0: Ja, nou, misschien nog wel leuker zelfs.
1: Dat bedoel ik.
0: Dus ik ben benieuwd wat je voor ons mee hebt. Marie, vertel, praat ons bij.
1: Ja, nou ja, ik begin eigenlijk met het eerste opmerkelijk. Er is helaas, heel even plat gezegd, een tijd van komen en een tijd van gaan. En helaas is de vrouw van Ronald Koeman overleden.
0: Ja,
1: vandaag kwam het nieuws naar buiten eigenlijk als eerste via de Instagram van onze oud-bondscoach. En hij liet in zijn Instagram weten dat met intens verdriet, maar ook met een grote trots en liefde, er afscheid is genomen van zijn prachtige vrouw, allerliefste mama en oma. En nou ja, nu wisten we wel dat
0: Bettina, Bartina.
1: Bartina,
0: ja.
1: Die kampte natuurlijk al enige tijd met borstkanker.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, ik durf niet met alle zekerheid te zeggen of dat nu ook ervoor heeft gesteld. Dat, in ieder geval,
0: voor gezorgd heeft.
1: Ja, voor gezorgd heeft, dat bedoelde ik. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Dat het ervoor gezorgd heeft dat zij nu ook daadwerkelijk overleden is. Het zou natuurlijk wel mee te maken kunnen hebben omdat zij een chronische vorm van borstkanker had.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nou goed, in ieder geval, ja, het is en blijft tragisch nieuws natuurlijk. Klein stukje geschiedenis daarbij is dat Bartina en Ronald die trouwden in 1985.
0: Ja.
1: En kregen samen 3 kinderen, waarvan Tim, Ronald Junior en Debbie. En ja, Ronald Junior die kipt tegenwoordig bij Telstar.
0: Ja, die zit ook in de voetballen. Ja,
1: onze oud-bondscoach die is ook vaak daar te vinden.
0: Ja, wat ik wel bijzonder vind, sowieso natuurlijk in de wereld van bekend zijn en zeker in de voetbalwereld, is dat zij zo ontzettend lang bij elkaar zijn geweest.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat is wel bijzonder in die wereld, hè? Die showbiz huwelijken. Nou, is dit misschien niet echt een showbiz huwelijk, maar toch, ja.
1: Ja, in ieder geval een soort van celebrity.
0: Ja,
1: want uiteindelijk is en blijven ook sportmensen blijven uiteindelijk BN'ers. Ja. Helemaal vanuit ons eigen landje.
0: Zeker.
1: En als je het inderdaad gaat vergelijken met de rest van de huwelijken binnen de voetbalwereld, dan zie je toch wel dat er heel veel relaties stuk gelopen zijn. Of in ieder geval huwelijken gestrand zijn.
0: Absoluut.
1: Dus het valt zeker bijzonder en misschien ook wel mooi te noemen dat zij zo lang bij elkaar zijn geweest. In ieder geval wensen wij alle nabestaanden heel veel sterkte toe.
0: Uiteraard.
1: En in ieder geval voor de komende tijd die er gaat aanbreken, helaas.
0: Ja.
1: Wat leuke nieuws.
0: Mm-hmm.
1: We hadden het net over de Johan Cruijff Arena. En volgend jaar wordt de Johan Cruijff Arena het decor voor de strijd om de Europese Supercup. Dat is weliswaar wel volgend jaar pas. Alleen, nu is het zo dat de Supercup is uitgevonden, dat dus uiteindelijk de winnaars van de Europa League en de Champions League, die strijden tegen elkaar nog een keer voor een andere beker.
0: Dit is een nieuwe cup eigenlijk dan.
1: Ja, alleen nu hebben ze dat al wel een aantal jaren dat ze die Supercup hebben.
0: Mm-hmm.
1: Exacte aantal weet ik niet. Maar het is al wel enige tijd zo dat dus de winnaar van Europa League tegen de winnaar van de Champions League speelt. En dat er op die manier dus nog een keer een beker voor de club gewonnen kan worden.
0: Okay.
1: En volgend jaar is de Johan Cruijff Arena daar het decor van.
0: Nou,
1: dus
0: mooi.
1: Het is eigenlijk wel heel erg tof dat eigenlijk voor het eerst in... Nou goed, Deze Europese geschiedenis, dat dan uiteindelijk ook de Johan Cruijff Arena, überhaupt een stadion in Nederland, dat decor gaat zijn van een heuze bekerfinale.
0: Ja, nou, leuk. Dus ja, dus, zeker.
1: We gaan denk ik met z'n allen wel kijken. Want ik ben ook heel benieuwd wie gaat winnen.
0: Wie gaat winnen? Geeft weer naamsbekendheid, moet we zeggen, toch?
1: Ja, exact. Ja. Ja, misschien, dit is al wel een beetje een oud nieuwtje, maar ik wil hem er toch ingooien, omdat ik het toch altijd bijzonder vind dat wanneer uiteindelijk fanatieke sportmensen, al helemaal als je een soort van boegbeeld bent, dat je uiteindelijk toch presteert om een strafblad te krijgen.
0: Ja. Nee, dat is niet de enige dan. Er zijn er meer.
1: Er zijn er inderdaad heel veel meer.
0: Meneer Promes bijvoorbeeld.
1: Sorry?
0: Promes, die is ook zo'n...
1: Ja, Promes. Quincy Promes.
0: Ja,
1: dat is inderdaad onder andere een voetballer die inderdaad een straf boven het hoofd hangt.
0: Ja.
1: Nu is dat eigenlijk ook stiekem zo bij de oud-Feyenoorder Raheem Sterling. De Engelsman die veroorzaakte eind mei dit jaar een eenzijdig ongeluk. Hij reed namelijk met zijn Lamborghini volle bak tegen een boom.
0: Okay, zonde van de land.
1: Ja, dat is zeker zonde, want die wagens die zijn niet bepaald goedkoop.
0: Nee, maar voor zo iemand als hij waarschijnlijk wel.
1: Ja, en hij werd dus ook eind mei aangehouden. En uiteindelijk moest hij zich gisteren verantwoorden voor de Engelse rechter. Mm. En hij heeft in deze rechtszaak schuld bekend. En het is nog maar heel even de vraag of dat hij dus de cel in moet. Hij heeft dus uiteindelijk bekend dat hij en gevaarlijk gereden heeft en lachgas gebruikt heeft.
0: Oh.
1: Ja, okay. Dus...
0: Dat is wel anders dan alcohol en drugs.
1: Ja,
0: dus, is lachgas ook drugs natuurlijk. Maar, en het is verboden in Nederland, geloof ik. Hè?
1: Klopt. Ja. Het lachgas valt inderdaad tegenwoordig onder de opiumwet.
0: Mm-hmm.
1: En de politie mag dus ook lachgas gewoon in beslag nemen. Al helemaal als de politie denkt dat het een soort van handelshoeveelheid is.
0: Ja, precies.
1: En desalniettemin is het ook gewoon hartstikke gevaarlijk. Want op het moment dat er één fles gaat en je hebt er meerdere bijvoorbeeld in je kofferbak liggen, ja, dan zijn eigenlijk de gevolgen niet te overzien.
0: Ja.
1: Het exacte aantal wat Sterling in zijn Lamborghini had liggen, dat weet ik helaas niet. Maar zoals ik al zei, hij heeft in ieder geval wel schuld bekend. En hij zal dus gestraft gaan worden voor het feit dat hij dus gevaarlijk gereden heeft, in het bezit was van lachgas en ook geweigerd heeft een testmonster af te geven.
0: Oké. Hij het zelf gebruikt had.
1: Exact. De politie heeft niet bij hem daadwerkelijk door middel van een testmonster vast kunnen stellen of dat hij dus onder invloed was van lachgas. In Nederland weet ik toevallig dat het zo werkt dat je dan ook gewoon meteen de hoogste straf krijgt. En of dat in Engeland zo is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ja goed, hij zal ergens nog wel een keer een straf opgelegd gaan krijgen van de rechter. Dus ik ben benieuwd wat dat
0: blijven we dat volgen
1: gaat resulteren.
0: Ja.
1: Ja, en tot slot, want het is toch een beetje wat ik erin wil houden ten opzichte van 4 jaar geleden,
0: mm-hmm.
1: Is het programma van de Eredivisie.
0: Oké. Okay. Nou.
1: Dus daar gaan we nog tot slot heel eventjes naartoe.
0: Ja, ben benieuwd.
1: Ja, vrijdag de 18e speelt om 8 uur speelt FC Groningen thuis tegen PEC Zwolle. Dan gaan we meteen naar de zaterdag. De 19 september speelt om 16:30 ADO Den Haag tegen SC Cambuur. Om 18:45 speelt Sparta tegen Heerenveen in Rotterdam. Om 20:00 zal de aftrap gaan zijn in de Johan Cruijff Arena tussen Ajax en Excelsior. En om 21:00 hebben we dan nog Willem II tegen Fortuna Sittard. Dan gaan we naar de zondag. Op zich eigenlijk ook best wel leuke wedstrijden. Al helemaal met hoe dat de ploegen nu op dit moment spelen. Maar we hebben om 12:15 hebben we in de Kuip Feyenoord tegen FC Utrecht. 2 wedstrijden om 14:30. Namelijk AZ tegen Telstar en FC Twente PSV. En dan hebben we om 16:45 last best nog NEC tegen Go Ahead Eagles.
0: Oké, okay, dankjewel. Maar dat was hem, neem ik aan. Hè?
1: Dat was hem zeker.
0: Wel even handig om te melden is dat jij er niet elke week gaat zijn tijdens dit programma. Dus de ene week misschien wel, de andere week niet. Of misschien 2 weken niet en dan weer wel. Dat komt een beetje door jouw werk. Maakt verder niet uit. We gaan het niet over hebben wat je precies doet. Maar dat houdt in dat ik het soms zelf moet gaan rooien hier op woensdagavond. Ben je de volgende week wel? Weet je dat al toevallig? Of,
1: ik hoop van wel.
0: Jij hoopt van wel. Dan horen wij graag volgende week van jou weer een nieuwe Avondbrigade derde helft. En dit is muziek van Elvis Presley, Burning Love.

0: ik mij niet vergis, uit de film Shrek. Je hoorde The Counting Crows en Accidentally in Love op Radio AFM. Zometeen nog meer lekkere muziek. Nederlandstalig van onder andere Justin de Wild. Cheerio komt eraan. En ook een verzoekje, een plaatje van Oasis is onderweg.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Met Mari Kuipers. Mari, goedenavond.
3: Goedenavond. Vanavond komt er nog een enkele bui voor, maar gelukkig niet veel. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden en hierbij zal het iets minder gaan waaien. De komende dagen blijft de middagtemperatuur rond de 18 graden. Het is wisselvallig met dagelijks een paar buien, maar de zon zal zich zo nu en dan gelukkig nog laten zien. Vanaf zondag volgt er een droge periode met vaker zon en zal het iets warmer gaan zijn, namelijk met 22 graden. Tot zover het weer.
1: Dit is AFM
2: met het nieuws uit Altena.
0: In Werkendam is vanaf deze maand de Vervoornestraat en de Voorste Vliet dicht voor doorgaand verkeer. De gemeente Altena is maandag 5 oktober begonnen met rioolwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid tijdens het werk. Later gaat ook de kruising van de Tienhoven van den Bogaardstraat en de Vervoornestraat dicht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot vrijdag 12 februari. Of de planning gehaald wordt, zal afhangen van het weer. En ongeveer 4600 huishoudens in de gemeente Altena krijgen binnenkort een uitnodiging voor het koopstromenonderzoek Noord-Brabant. Het onderzoek gaat over winkelbezoek, koopgedrag, online winkelen en de waardering van winkelgebieden. De adressen zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot en met 6 november invullen. Dat duurt ongeveer 15 minuten. Ook inwoners die geen uitnodiging ontvangen kunnen meedoen. De resultaten helpen de gemeente en ondernemers bij het verbeteren van winkelgebieden en het winkelaanbod. Onder de deelnemers worden 100 cadeaukaarten van €25 verloond. Telefonisch deelnemen kan na een afspraak met het onderzoeksbureau. En de historische Art Deco letters van de voormalige bakkerij van Wijk aan de Molenstraat in vesting van Woudrichem zijn in de oude staat hersteld. De belettering dateert vermoedelijk uit de jaren 20 of 30 en herinnert aan meerdere generaties van Wijk als bakker. Stichting Leven de Vesting nam het initiatief voor de restauratie. Omdat gemeentegeld niet meer beschikbaar was, betaalde medeoprichter Jan Horjes en schilder Michel Treffers de werkzaamheden geheel zelf. De stichting plaatste eerder al historische uithangbordjes en werkt ondertussen aan een middeleeuwse streekmarkt die op 8 mei 2027 moet gaan plaatsvinden. En voormalig voetballer en trainer Ad Bakker is overleden. Bakker was als trainer jarenlang actief bij meerdere clubs in Altena, waaronder Achillesveen, Kozakkenboys en Almkerk. Met Achillesveen beleefde hij zijn succesvolste periode en was hij in 1995 dicht bij het kampioenschap in de hoofdklasse. Als speler kwam de voormalig verdediger tussen 1969 en 1997 tot 277 eredivisiewedstrijden voor NAC Breda en won hij in 1973 de KNVB-beker. Naast clubs in Altena trainde hij ook bij SVW, Heerjansdam en RVVH. Ad Bakker werd 79 jaar. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: het jaar 16 en 17 juli 2027 staan zij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. We horen muziek van Oasis en Slide Away en wel de live versie in Cardiff van 4 juli vorig jaar hoorde je op Radio AFM in het programma De Avondbrigade. Samen met Mari Kuipers zijn we vandaag begonnen aan onze eerste aflevering.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, tot nu toe verloopt het allemaal vlekkenloos.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Overigens, was dit een verzoekje voor
1: Mitchell van Zon.
0: Okay.
1: Nee, een hele goede collega van mij. En ik weet dat hij naar deze muziek luistert. En hij stuurde al een appje van, hey, kan ik een verzoekje doen? Ik zeg, ja hoor, kom maar door.
0: Ja, nou dat kan. Zometeen doen we nog een verzoekje van twee van mijn collega's.
1: Oh, dus, kijk aan.
0: Maar eerst even wat anders, want we hebben natuurlijk ook gewoon wat te melden in dit programma. Daar is het ook radio voor, dat hoort erbij. En wat hebben we nou nog meer bedacht? Ik moet dan even, want ik moet natuurlijk wel zorgen dat ik het allemaal goed meld. En dat moet voor mij ook een beetje gesneden koek worden. Maar wat, waar en wanneer? Een soort van agenda. Wij vertellen je wat, waar en wanneer je dingen kunt doen in de gemeente Altena. Te beginnen bij Bibliotheek Cultuurpunt Altena. Want zij starten op donderdag 17 september met de zesdelige cursus In Gesprek met je Levensverhaal. Deelnemers staan tijdens de bijeenkomst stil bij belangrijke gebeurtenissen, personen, waarden en overtuigingen die hen hebben gevormd. De cursus wordt begeleid door Cees van Andel, die in zijn dagelijks werk mensen begeleidt bij levensvragen, zingeving en belangrijke keuzes. In een kleine groep gaan deelnemers met verschillende opdrachten en oefeningen aan de slag met hun eigen levensverhaal. Er is ruimte om ervaringen met anderen te delen, maar dat is uiteraard niet verplicht. De zes bijeenkomsten vinden plaats op 17 september, 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november. Telkens van 2:30 tot 3:30 in de middag in de bibliotheek in Woudrichem. Wie zich inschrijft, meldt zich aan voor de volledige reeks. Aanmelden kan via www.bibliotheekaltena.nl /levensverhaal. Dat is www.bibliotheekaltena.nl/levensverhaal. En dan de vernieuwde Aalburg wordt op zaterdag 19 september feestelijk geopend. Van 10 tot 4 is er op en rond het terrein van het dorpshuis en de sporthal een openingsfestival. Rond 11 uur draagt de wethouder de vernieuwde accommodatie officieel over aan de gebruikers. De Aalburg is het afgelopen jaar uitgebreid met een turnzaal en extra kleedkamers. Ook zijn er nieuwe vergaderruimte en zalen gerealiseerd en is de sporthal voorzien van de nieuwe vloer en tribune. Bij de renovatie zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Er zijn onder meer zonnepanelen, betere isolatie en een duurzame installatie aangebracht. Nou, dat is wel goed in deze tijd. Daar zijn we allemaal met verduurzaming bezig. Tijdens het festival presenteren lokale verenigingen en organisaties zich op een infomarkt. Verder zijn er sportdemonstraties en clinics. Er is een klimwand, skateclinics, rondleidingritjes met de Hank O Motief. Meer informatie in het volledige programma staan op www.gemeentealtena.nl/denaalburg. En dan de gemeenteraad van Altena brengt op dinsdag 22 september een dorpsbezoek aan Giessen en Rijswijk. Raadsleden gaan die dag in gesprek met inwoners, organisaties en ondernemers uit beide dorpen. Inwoners krijgen s'avonds de mogelijkheid om zelf onderwerpen bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de inrichting van een wijk of een initiatief uit het dorp. De inloop wordt van 7 tot 7:30 gehouden in Sporthal de Jager aan de Parallelweg 35 in Giessen. Wie gebruik wil maken van de inloop kan zich vooraf aanmelden bij de Griffie via griffie@gemeentealtena.nl. Meer informatie over de gemeenteraad en de mogelijkheden om in contact te komen met de raad staat op www.gemeentealtena.nl/gemeenteraad. En dan de laatste seniororganisatie Actief 60PLUS organiseert op donderdag 24 september een informatieavond over oplichtingspraktijken. Aanleiding zijn de vele vormen van fraude die via internettelefoon en aan de deur gebeuren. Volgens de organisatie werd onlangs nog een inwoner van Almkerk voor 25.000 euro maar liefst opgelicht. Een medewerker van de politie geeft tijdens de avond voorlichting over de verschillende vormen van oplichting en hoe mensen zich hiertegen kunnen beschermen. Leden van een toneelvereniging uit Sliedrecht laten met sketches zien hoe babbeltrucs en andere oplichtingspraktijken in praktijk kunnen verlopen. De bijeenkomst begint om 7:30 in de ontmoeting aan de Voorstraat 16 in Almkerk. Leden hebben gratis toegang. Niet leden betalen €5. En aanmelden kan tot 19 september via actief60plus@outlook.com. Dat is actief60plus@outlook.com. Goed, tot zover. Wat, waar en wanneer hier in dit programma De Avondbrigade?
1: Nou, in een notendop.
0: In een soort van notendop. Het programma is nieuw. Ik heb natuurlijk iedereen verteld dat ik weer ging beginnen met radio. Ook collega's die hebben de afgelopen week het gezeur aan moeten horen. Ralf Bezems en collega's vroegen een leuk plaatje aan. En die wilden graag nou, bijvoorbeeld deze horen. Je hoort nu de Verve en Bittersweet Symphony hier op Radio AFM. We zijn er tot 10 uur.

0: veelbesproken programma. En ja, afgelopen week was er toch wat minder nieuws over deze man. Ik heb het over Ben Sanders en je hoorde Dry Your Eyes in de avondbrigade op AFM. Want Mari, wat is er nou, wat is er nou over bekend wat er gebeurd is? Want je hoort er weinig over. Inmiddels is er wel iets meer bekend over. Maar hij is niet meer.
1: Nee, helaas niet. Nee, er is namelijk gisteren een lichaam gevonden in de recreatieplas bij Arnhem-Zuid. En ja, dat lichaam blijkt het lichaam van Ben Sanders te zijn.
0: Oké. En ja. Is het een misdrijf of is er daar iets over bekend?
1: Nee. De politie heeft al wel laten weten dat het niet om een misdrijf gaat. Alleen de exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Nu is het wel zo dat er wellicht al wel natuurlijk bij nabestaanden wellicht al iets bekend is.
0: Ja.
1: Maar omdat het zo mediagevoelig ligt,
0: snap ik
1: volkomen dat politie dit eerst ook bespreekt met familie nabestaanden. Voordat überhaupt hier verder nieuws over naar buiten gebracht wordt.
0: Lijkt me wel handig inderdaad.
1: Ja.
0: En triestig natuurlijk. Hè, dat
1: zeker waar.
0: Opstellen. Gelukkig hebben we zijn muziek nog en kunnen we die altijd nog draaien. Goed, tot zover deel 1 van de avondbrigade. Maar niet getreurd, zometeen na 9 uur, Mari. Dan zijn we samen nog een uurtje terug.
1: Gelukkig wel.
0: En draaien we nog leuke muziek. We hebben ook nog de flitsende 3. Is dus de top 3 uit de flitsende feiten die je elke vrijdag op zender hoort. Dus we hebben nog genoeg te doen het komende uur. We gaan eerst nog een plaatje draaien van Nel Horn, Slow Hands. Ik hoop dat je blijft luisteren zometeen naar deel 2 van de avondbrigade hier op Altena's beste muziekmix, Radio AFM. Graag tot zo.

is AFM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf.

0: zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
7: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
6: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
8: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzeker en moeten we dit soort maatregelen nemen.
6: Het verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

0: heb ook een warme herinnering aan deze plaat, Marie.
1: Warme herinneringen?
0: Ja, warme herinneringen. Ja. Die deel ik samen met een radiocollega eigenlijk, met Michel.
1: Oké. Okay.
0: We hadden deze plaat, vonden we allebei fantastisch toen wij beide bij de omroep draaiden. Dus ik kwam regelmatig bij en dan werd dit ook verteld. Maar ze altijd wel, en als we samen op de radio waren, was dit ook wel een van de platen die we altijd wel draaiden. Dus dat is op zich wel leuk altijd. Die hoorden LMC en U2. En Take Me to the Clouds Above aan het begin van deel 2 van de avondbrigade voor deze woensdag, de 16e september van 2026.
1: Ja,
0: so far so good, zou ik zeggen.
1: So far so good.
0: Lekker, hè? Hebben we nog wat interessants te melden? Of zeg je van nou...
1: Interessants te melden? Ja, wat voor interessants
0: ja, weet ik niet. Hebben we nog iets kwijt aan de luisteraar?
1: Nou, ik heb nog wel een hele diepe vraag.
0: Een diepe vraag, ja.
1: Toen jij gevraagd werd om terug te keren,
0: ja,
1: wat dacht jij toen?
0: Wat ik toen dacht? Ja, wat ik toen... Ja, dan moet ik om daar antwoord op te geven. Ik dacht, praat ik altijd... En of ik het echt wil, zie ik dan wel. Ja,
1: ja.
0: Want ja, je moet natuurlijk, dat vind ik altijd wel, als je ergens aan begint, dan moet je er ook, dan moet je er ook voor gaan.
1: Zeker
0: wel. Dan moet je proberen ook er elke woensdag wel te zijn.
1: Ja.
0: Dan gaat het over 2 weken al mis, want dan ben ik op vakantie.
1: Nou, dan begint lekker dan.
0: Ja, ik ga 4 oktober, ja, die stond al gepland. Ik ga 4 oktober even een weekje op cruise nog. Dus daar komt het dan tussendoor.
1: Zo, een hele cruise?
0: Ja, nou, een weekje maar.
1: Een weekje
0: maar. Wil je de route ook weten? Ik heb hem in de gaten.
1: Nou, ja, dus ik ben heel benieuwd waar jij nou allemaal langs gaat.
0: Ja, nou, wij vliegen dus met de KLM naar Barcelona.
1: Ja.
0: Daar stappen wij op het schip, de MSC Splendida. En daar varen wij s'avonds uit naar Marseille, Frankrijk.
1: Zo,
0: daar blijven
1: een stukje.
0: Ja, nou best wel. Daar blijven we een dag. Dan varen we die avond daarna weer uit naar Livorno. Dat is Noord-Italië.
1: Ja.
0: We blijven elke keer een dag op de plaats. Hè. Dus daar varen wij s'avonds weer uit naar Sardinië.
1: Doe maar.
0: Vervolgens naar Sicilië. Dan gaan we naar Malta. En dan terug naar Barcelona.
1: Doe maar.
0: Dus op zich wel een leuk rondje. En de laatste
1: en dat
0: dag,
1: allemaal in een week tijd.
0: En dat allemaal, ja, dat je verbaast je. Nou, als je, ik heb wel eens even zitten kijken van hoe snel zo'n boot. Maar dat gaat eigenlijk helemaal niet snel.
1: Nee.
0: Overigens. Maar de laatste dag is ook een zeedag. Dus zit je heel dag op zee. Dat stuk van Malta naar Barcelona is heel dag op zee.
1: Nice.
0: Maar ja, daar is op zo'n schip van alles te doen. Want je hebt 5 restaurants. Nou, ik geef mij 5 restaurants en ik vermaak mij prima.
1: Nou, laat staan 1.
0: Ik bedoel, dat gaat altijd goed. Ja. Als er maar drank aanwezig is, dan komt het altijd wel goed.
1: Ja,
0: en er is een casino, er is een theater, er is een bioscoop. Een sportschool. Nou zou ik daar iets minder vaak te vinden zijn. Alhoewel ik tegenwoordig wel de voornemens ben. Het lukt niet altijd. Ik mis soms een beetje de motivatie.
1: Het plan is
0: er om 2 keer per week naar de sportschool te gaan. Maandag altijd wel. Dan ga ik padellen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, met wat sportschoolgenoten. En op donderdag is het meestal trainen. Voor met name de rug. Een beetje zwakke rug zit in de familie. Maakt verder niet uit. Maar dan probeer ik daar werk van te maken.
1: Ja. Ja,
0: je ziet het niet als je me zo ziet zitten. Maar ik doe het wel.
1: Heel goed.
0: Hoe vaak zit jij nog in de sportschool eigenlijk? Want jij bent ook wel een sportschoolfiguur geweest. Nog steeds?
1: Ja, nog steeds.
0: Okay.
1: Ik sport onder andere met Mitchell die het plaatje aangevraagd had.
0: Oh ja. Ja.
1: Wij zitten bij dezelfde sportschool. Okay. Ik probeer toch echt wel minimaal 2 tot 3 keer in de week ook te gaan.
0: Netjes.
1: En thuis dan af en toe, ja, dat noemen ze een HIIT workout. Dus een high intense interval training.
0: Ja.
1: Om het maar even deftig te noemen. En dat is in ieder geval ook een beetje voor conditie. Dus
0: okay.
1: Dan tegenwoordig met alle techniek van YouTube en weet ik veel wat, kun je makkelijk heel snel filmpjes zoeken met een complete workout. En dan is het gewoon een half uur eigenlijk alleen maar gaan.
0: Ja.
1: En nou ja, ik kan je vertellen, het zweet staat in je bil nou.
0: Oh, nee. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat doe je toch voor, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Hey, Marie, zometeen de flitsende 3 hier in de avondbrigade. Je hebt nog geen idee waar het over gaat, dus je gaat het zo meemaken.
1: Nee, maar ik heb inderdaad al wel van jou een klein tipje van de sluier gekregen waar het precies om draait.
0: Ja, je hoort hem zometeen hier. We gaan beginnen met deel 2 van de avondbrigade met zometeen een muziek van Demi Lovato.

0: Wordt altijd zo vrolijk van deze muziek, hè niet?
1: Ja, stiekem wel een beetje. Ja.
0: Sir Tom Jones, want hij is Sir, hè? It's not unusual in de avondbrigada hier op Radio AFM. We zijn tot 10 uur bij je en we zijn toe aan het volgende item hier. Wat we gaan doen elke woensdagavond. Ik ben steeds gewend om donderdag te zeggen. We zitten nog steeds, na Via zit er nog steeds in.
1: Ja.
0: Ik vind het al knap dat ik niet de oude programmanaam genoemd heb.
1: Ja, heel goed. Dus, dat zou wat zijn.
0: Ja, nou ja. Nou, ik heb ooit toen in het verleden ook nog een programma gemaakt op de zondag.
1: Ja.
0: Het lunchprogramma maakte ik dan, de zondagmiddag. Dus 12:00, ja. Dat ik altijd met heel veel plezier. Mm-hmm. En daar hadden we, dit item had ik daar dan in zitten. Ik denk, nou, dan pak ik het beste van twee en dan maak ik daar één van. Ja. Dacht ik.
1: Nou, top.
0: Denk, is misschien wel leuk. Maar goed, we hebben hier elke vrijdag hebben we de flitsende 50 op Radio AFM. Nou ben ik alleen even bijster wanneer dan precies dat wordt uitgezonden. Maar dat maakt niet uit, dan ga ik gelijk even opzoeken. We hebben daar een hele mooie website voor. Mocht je die nu bezoeken hebben, www.radioafm.nl. De flitsende 50, die is elke vrijdag te beluisteren vanaf 2:00 hier op de zender. Dus
1: kijk aan.
0: Tot, als ik goed heb, 5:00, als ik goed gezien heb. En daarna is onze collega Rick er weer. Dus dan doet hij de Verhagen viert vrijdag. Maar dus het is vrij. Elke vrijdag tussen 2:00 en 5:00 hier.
1: Nice.
0: En nou, dat is dus een hitlijst die wij hier afdraaien. Uitzenden, moet ik eigenlijk net zeggen. En ik wilde eigenlijk dus gewoon de top 3. Van die flitsende 50 wilde ik gaan draaien. En dat noemen we dan, hoe origineel kun je het hebben, de flitsende 3.
1: Nou,
0: we beginnen natuurlijk bij nummer 3. Staat al 6 weken in de lijst. Deze week op 3. Je hoort Ella Langley en Choosing Texas op
2: nummer 3.

staat al 21 weken in de flitsende 50. Op nummer 2 was dit. Dat is ook de hoogste positie. Stond die vorige week ook, dus niet verplaatst. Dus Teddy Swims. En die hoorde Mr. Know It All. En dan hebben we het natuurlijk over de absolute nummer 1. Daar staat hij al 12 weken. Hij staat 15 weken in de lijst, waarvan 12 weken op nummer 1. Stond vorige week ook op nummer 1. En deze week gewoon ook weer. Niemand minder dan Shakira en Burna Boy op nummer

0: van vorige week uit de flitsende 50. De flitsende 3 in de avondbrigade hier.
1: Antenna's beste muziekmix. Dit is AFM.
0: En vrijdag om 2 uur is er weer een nieuwe flitsende 50 hier te beluisteren op Radio AFM. Dus wil je weten wat de nieuwe top 3 is, ja, dan zul je dan moeten luisteren. En deze is op verzoek van jouw vriendin Mari. Justin Bieber. En What Do You Mean?
2: What

0: over krijgen.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus ik zit zo eens naar die tekst te luisteren en denk, dat is misschien niet een hele vriendelijke tekst. Maar goed, ja. Ze wilde iets horen van Justin Bieber. Dus,
1: bij deze.
0: En dan vinden wij deze leuk. Want welke mocht ik niet draaien van je ook alweer?
1: Ja, iets met baby's.
0: Baby.
1: Ja, dan beginnen de eierstokken te klappen. Dat moeten we niet.
0: Oké. Ja, daar kun je maar last van hebben, denk ik dan. Goed, zometeen nog muziek van Idali. Zeg ik dat goed?
1: Ja, je zegt heel goed.
0: Idali, Ronnie Flex en Frenna. Ja, ik moet er even inkomen. Ik heb die nummers allemaal gemist natuurlijk. Populair. En ook muziek van Michael Jackson is onderweg.
2: Dit is AFM.
3: Weerbericht.
0: Met Mari Kuipers. Mari, goedenavond.
4: Goedenavond. Vanavond komt er nog een enkele bui voor, maar gelukkig niet veel. De komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden en hierbij zal het iets minder gaan waaien. De komende dagen blijft de middagtemperatuur rond de 18 graden. Het is wisselvallig met dagelijks een paar buien, maar de zon zal zich zo nu en dan laten zien. Vanaf zondag voelt er een droge periode met vaker zon en zal het iets warmer gaan zijn met 22 graden. Tot zover het weer.
2: Dit is AFM.
3: Met het nieuws uit Altena.
0: Met een lange erehaag van vrachtwagens en tractoren en honderden belangstellenden is maandagavond intussen afscheid genomen van Sees Stuy. De 37-jarige ondernemer en docent overleed onlangs onverwacht aan een hartaandoening. Langs de provinciale weg en bij zijn transportbedrijf stonden vrachtwagens en landbouwvoertuigen opgesteld, terwijl de rouwstoet met zijn kist voorbij reed. Stuy was eigenaar van transportbedrijf en docent bij Curio in Breda. Collega's, leerlingen en dorpsgenoten omschreven hen als een betrokken mensenmens met een optimistische uitstraling. En basisschoolleerlingen in Altena gaan vanaf vandaag weer langs de deuren voor de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Het landelijke thema is dit jaar veilig opgroeien. Dat moet gewoon. Met de opbrengst ondersteunt kinderpostzegels kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat bijna de helft van de kinderen veilig thuis het belangrijkste thema vindt. De actie loopt de komende weken. De kinderpostzegels zijn dit jaar ontworpen door Blond Amsterdam en zijn voor het eerst zelfklevend. Dus je hoeft er niet meer aan te likken. Bibliotheek Cultuurpunt Altena had in 2025 bijna 13.000 leden en ruim 58.000 bezoeken. Met de nieuwe vesting in Werkendam, een verplaatst afhaalpunt in Andel en vanaf eind oktober een servicepunt in Almkerk komen de bibliotheekdiensten dichter bij inwoners. In totaal organiseerde de bibliotheek vorig jaar 1388 activiteiten met bijna 12.800 deelnemers. Ook biedt de bibliotheek hulp bij digitale zaken en de digitale overheid. Vanaf 2027 kunnen inwoners van 18 tot en met 27 jaar bovendien gratis lid worden. De groei sluit aan bij een landelijke stijging van bibliotheekbezoek en lidmaatschappen. En molenaar Bart Mols en zijn vrouw Michelle vieren dit jaar hun 20-jarig jubileum bij de korenmolen Nooit Gedacht in Woudrichem. Sinds 2006 bouwden zij de molenwinkel uit van een kleinschalig initiatief tot een vaste bestemming voor inwoners, toeristen en klanten uit heel Nederland. Inmiddels omvat het assortiment zo'n 200 meelproducten en diverse streekproducten uit onze eigen regio. Volgens Bart wordt nog altijd wekelijks op windkracht gemalen. De molen zelf is momenteel enkele keren per jaar geopend voor publiek. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: bekende zangers overlijden, dat hun legacy, de muziek, achterblijft voor ons. En dat we zo nog kunnen draaien, toch?
1: Ja, ja, helemaal mee eens.
0: Daar is deze man er een van, Wijlen Michael Jackson. Een oud woord, Wijlen Michael Jackson. Don't stop till you get enough, hoorde je in de avondbrigade hier op Radio AFM. De allereerste. En ook weer bijna het einde van deze avondbrigade. Maar we hebben nog kleine 16 minuten te gaan, dus we zijn er nog niet helemaal. En Mari, we hadden in ons oude programma hadden we altijd zo'n beetje tegen het einde een beetje foute plaatachtige rubriek, zeg maar. Daar kwam jij vanavond, kunnen we dat niet doen?
1: Nee.
0: En toen dacht ik van, nou, dat kunnen we doen. Ja,
1: ja, ja, ja, op zich.
0: De jingle is spoorloos op dit moment. Die we hadden we toen. Maar die gaan we proberen om die er even uit de krochten van de database te trekken. Ja. Ik heb in ieder geval wel een leuk toepasselijk achtergrondmuziekje gebonden.
1: Och jee.
0: Ja, die vond ik dan nog wel.
1: Ja,
0: dan,
1: zeker. Hij is inderdaad zeker vrolijk.
0: Of dit de vaste gaat zijn, weet ik nog niet, maar we gaan het zien.
1: Hè? Ja, maar in ieder geval, het is de bedoeling dat wij plaatjes gaan draaien.
0: Ja,
1: een plaatje. Die al heel lang niet op de radio zijn geweest.
0: Ja, die niet zo vaak, maar die ook fout zijn een beetje.
1: Ja, precies. Ja, waarvan je wel denkt van, hé. Hey,
0: oh ja. Ja, die. Ja.
1: Die? Die ja, ken ik. Ja, die heb ik al lang niet meer gehoord.
0: Ja, maar die je nou hebt uitgekozen is daar absoluut een goed voorbeeld van.
1: Ja, ja, ja, dus ja, wat wij eigenlijk deden met het vorige radio-item is dat we dus een klein verhaaltje erbij bedachten om het nummer een beetje in te leiden. Ja. Dus dat heb ik nu ook weer gedaan.
0: Oh, ben benieuwd. Vertel.
1: Ja, ja. Daar komt-ie. Ja. Nou, dit nummer dit werd dus geproduceerd op 23 mei 1995.
0: Maar even tussendoor, sorry hoor. Maar dan vertellen zonder dat je eigenlijk verraadt gedurende het verhaal om welk nummer het gaat, toch? Dat was de bedoeling, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, okay, ja, ja, ja.
1: Nou, ik heb er wat van gemaakt, ja. Dus ik hoop dat ik niet meteen mijn kruid verspil.
0: Oké, okay.
1: Daar komt hij. Nou, ik begin even overnieuw.
0: Ja.
1: Dit nummer werd geproduceerd op 23 mei 1995... en stond 8 weken lang bovenaan de Amerikaanse Billboard Hot 100 Airplay hitlijst... en bereikte ook de top van de Billboard Adult Contemporary en de top 40 Mainstream.
0: Zo, ja, mondjevol.
1: Ja, ja, hele mond vol. Nou goed, op het hoogtepunt van zijn populariteit was het nummer niet verkrijgbaar als commerciële single. Ja, jij gaat helemaal los op die jingle.
0: Fantastisch.
1: Ja, maar heel goed. Ja. Goed, zometeen gaan we los op het nummer.
0: Ja,
1: commerciële single, waardoor het eerste nummer werd dat ook de Hot 100 Airplay hitlijst aanvoerde, maar zonder dus een Billboard Hot 100 te hebben. Omdat het er dus gewoon geen commerciële single meer te verkrijgen was.
0: Nee,
1: ja. Nou, in 1997 werd het nummer opnieuw in Europa weer uitgebracht. En dat zorgde ervoor dat deze heruitgave ook de top 40 bereikte in zowel Vlaanderen, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Zweden. En in Nederland bereikte het nummer in 1997 de 15e positie. En dit is uiteindelijk de hoogste positie geweest. En het heeft 6 weken lang in de hitlijsten gestaan. Nou ja, misschien komt er nu wel een kleine spoiler waardoor ik het nummer verklap. Maar goed, dat maakt niet uit, want ik ga hem zo meteen aankondigen. Het nummer diende daarnaast ook als een titelsong voor een zeer populaire Amerikaanse serie. Die werd uitgezonden van 1994 tot en met 2004. En deze serie kende 10 seizoenen, waarvan 236 afleveringen. Ik heb het niet minder over dan I'll Be There For You van de Rembrandts.
0: Ja, lekker plaatje, lekker plaatje. De Avond Express. Het is woensdag 16 september 2026. En dit is dan een soort van verboden vrucht, zo noemen we het, hè?

0: betekent gewoon weer dat we zijn muziek kunnen en mogen draaien. Toch?
1: Ja, waarom niet?
0: Heb je zijn ellende gehad. Marco Borsato en Je hoeft niet naar huis vannacht. En daarvoor draaiden we I'll Be There For You van de Rembrandt als verboden vrucht deze week.
1: Ja.
0: Ja. Even wat anders, want er gebeurt heel veel ook in de artiestenwereld. Ed Sheeran, Macklemore, hele rel.
1: Ja, het is dat jij het mij net vertelde dat er dus ook een hele rel rond, nou, misschien niet zozeer deze twee ontstond, maar wel over wat menig mens ervan vindt.
0: Ja, nou ja, Macklemore was aan het optreden en heeft daar wat uitspraken gedaan. Uitlatingen over Israël, onder andere. Ja. Ja, dat vindt men toch niet zo heel erg fijn als daar in de volstadion uitspraken zijn als Free Palestine, dat soort dingen. Ja. Natuurlijk mag je je mening hebben, hè, laten we daarvoor opstellen. Maar het is nu zelfs zover, geloof ik, dat de concertreeks van Ed Sheeran toch aardig in de war komt.
1: Ja, nou ja, hij heeft gewoon besloten door te gaan, kennelijk, zonder zijn jeugdvriend Macklemore.
0: Oké, okay. Ja. Maar zijn band is ook afgehaakt, hoorde ik vanavond eigenlijk.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, en zonder band wordt het wel moeilijk, denk ik.
1: Ja, dat is inderdaad wel lastig.
0: Nou, je hebt nog band en je band. Ik kan dan misschien de band vervangen van band. Dat zou dan nog kunnen. Maar,
1: dat zou nog kunnen, ja.
0: Ja.
1: Ja, dan wordt het een one man's army, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dan wordt het wel, dat is toch zonde. Ik ben benieuwd hoe dat verder loopt, want op zich heeft Sheeran natuurlijk hartstikke leuke muziek. Macklemore ook. Ja. Thrift Shop is voor mij een van de bekende. Die gaan we zo meteen nog even draaien. Ik ben toch wel benieuwd. Je mag je mening hebben, maar men is daar toch niet heel erg van gediend. Dat dan zo open uitgesproken.
1: Het is ook wel een heel gevoelig onderwerp.
0: Ja, dat is ook zeker waar.
1: En
0: zeker waar.
1: Om het dan tussen het feestgebruis, noem ik het maar heel eventjes, eigenlijk de fans die dan ook gewoon voornamelijk dan voor Ed Sheeran komen, want het is een Sheeran tour, waarin Ed Sheeran natuurlijk gastartiesten, waaronder Macklemore, uitnodigt voor zijn tours. Is het dan handig om als artiest zijnde dit in een vol stadion te gaan roepen?
0: Nee, zeker niet handig. Zeker niet handig.
1: Zeker als het zo gevoelig ligt. Nou, ik zou dan zeggen van ja, doe dat dan op een andere manier dan in een vol stadion. Ja. Maar goed, hè, dat ben ik.
0: Ja. Ja, maar ik deel die mening dan met je. Dus wat dat betreft, zeg maar, het zit erop.
1: Het zit erop. Ja, het ging erop. Wel heel erg
0: het
1: snel.
0: Ging, rap, ja, het ging echt rap. Ik vond het weer ouderwets gezellig. Het was alsof we niet zijn weg geweest.
1: Nee. Gelukkig niet.
0: Ja, de allereerste aflevering van de Avondbrigade zit erop voor vandaag woensdag 16 september 2026. Mag ik jou bedanken?
1: Ja, mag ik jou bedanken?
0: Ja, dan zeker. Graag gedaan. Volgende week zijn we er allebei weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Dus dat belooft weer volle bak gezelligheid te worden. En elke avond programma hier weer op de radio. Hè, want de zomerstop is er voorbij. Er waren een aantal programma's begonnen. Wij begonnen vandaag natuurlijk officieel pas met onze nieuwe show. Dus...

0: Ja, volgende week woensdag zijn we graag weer bij je terug met een spik-splinter nieuwe aflevering van de Avondbrigade hier. Om 8 uur op Radio AFM. Ik wens je een hele fijne avond namens ons beiden, denk ik wel.
1: Jazeker.
0: En
1: mocht je nog onderweg zijn, wel thuis.
0: Ja, wel thuis. Doe voorzichtig. Fijn weekend vast. Macklemore, Ryan Lewis. Dit is Thrift Shop. Nogmaals, fijne avond. Graag tot volgende week.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar Studio 22 Mode.

0: Of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22. Damesmode met aandacht voor jou.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de Steltwijk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dorald Negens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
7: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheken op dit moment betalen misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
6: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
4: Altena's relaxte muziekavond.
5: Dit is AFM.

0: is AFM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
2: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
7: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel.

0: zetel minder. Christensen hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met jaar 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
1: Altena's relaxte muziekavond.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone.

0: Stone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene